0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: George Michael, Faith, net voordat het ons vir One Republic, wat vir ons gesê het, rescue me op hierdie winderige ochend vanmorgen. Kom ons kyk so bietjie na die weer vir vandag en so vir die rest van die week. En ek sien uit na die rest van die week, want vandag en morgen is het nog koelerig en heel wat wind wat nog aan waai. Ons begin hier in die strand, Helleberg, Aria, Gornsbaai, somers het west. Temperatuur vandag, een maximum van 17 en een minimum van 8, met een bewolkte dag, een bietjie meer sonskyn, maar die wind gaan vir ons nog bietjie wegwaai, vooral naar in Gornsbaai op die oomblik. Vandag kyk ons na so om en by 20 km per uur en dis hier in die Helderberg area. Wat morgen betref, lyk het of het so klein bietjie gaan opklaar, nog steeds een bietjie bewolkte dag, maar dit raak klein bietjie warmer as die temperature gaan stijg tot om met 19 grade en een minimum van 6 die aande wat so bietjie koelerig is. Een wind wat so bietjie gaan bedaar met slechts 9 km per uur, maar dan hier van donderdag af, lyk het of ons lekker prachtige somersdag gaan hee. As die temperature begin stijg tot om met 22 grade, vrijdag 24 grade en dan saterdag 27 grade. Lekker somersdag waar ons kan uitsien hier het na die einde van die week toe hier in die Helderberg. Ons kyk bietjie wat hoe lyk het daar, Grabouw ook by dieselfde vanmorgen, so 17 grade vandag, minimum van 8 met die bewolkte dag, meer sonskyn en die wind wat ook maar sterk gaan waai daar in Grabouw van so om by 20 km per uur. Morgen gaan het opklaar met meer sonskyn, temperature maximum 19 en minimum van 6 met die wind wat bietjie bedaar so om by 9 km per uur. By dieselfde as hier in Helderberg. En dan hier van donderdag af lyk het of het warmer gaan word, temperature vanaf 22 grade en dan vrijdag 24 en dan saterdag prachtige 27 grade. Lekker somersweer wat ons kan verwag en die wind wat heel wat gaan bedaar tot met die einde van die week. Stellenbosch vanmorgen is een lekker sonskyndag wat ons kan verwag vandag, maximum 20 grade, minimum van 7, maar die wind gaan nog steeds waai met so 22 km per uur, onstuimige windjie wat daar in Stellenbosch gaan waai. Morgen is het een sonskyndag met bewolkte weer en die wind gaan bedaar met de temperatuur maximum 21 en een minimum van 6 en dan donderdag raak het lekker warm as die temperatuur gaan begin stijg tot en met 22 grade en dan hier van vrijdag af 24, saterdag 25 grade en dan sondag 23 grade. Lekker, lekker warm weer waar ons kan uitsien met sonskyn daar en geen wind hier van donderdagse kant af. Wat Kaapstad dan betref, prachtige sonskyn dag met temperature maximum 19, maar baie sterk wind wat gaan waai daar in Kaapstad ook vandag om en by 24 km per uur wat so bietjie onstuimig gaan wees. Morgen gaan die wind bedaar, temperature baie dieselfde so om en by 20 grade met 'n prachtige sonskyn dag wat voordier. Donderdag raak dit klein bietjie warmer as die temperature gaan styg tot en met 21 grade, een minimum van 9 en die wind gaan heeltemal lê hier teen die naweek as ons temperatuur verwag van tussen 22 en 24 grade vir saterdag en sondag, so ook vir vrijdag. Lekker naweek en lekker rest van die week, ons kan lekker wasgoed was, definitief en definitieve dag vir buiten met een bietjie langs die strand stap en gewoon of die mense gaan begin swem met sikke lekker warm somers weer of dalk heel moeilik tuin, dis moeilik die kans. Ons kyk so bietjie na die verkeer, niks rarig om te rapporteer op hierdie oomblik nie, alles loop glad. En die verkeer sal seker binnenkort toeneem, ek gaan vir jou op hoogte hou indien daar enige probleme is. Jy is natuurlijk baie welkom om saam te gesels so vroeg vanmorgen op ons WhatsApp lyn is 021 106 936. Ek het nog lekker muziek vir jou, hier is Kurt Dern wat vir ons gaan sing Oh My Soul.
2: Sunrise Shake-Up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM
3: 93.6.

0: is lekker. Dis plaaslik.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
0: Helderberg FM.
1: 93.6.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6. Exile High School.

Marcus Baskill and Piers Summer, Jethro Tate, Running Wild vir het gehad, Jax Jones, Fireboy, Demel, Me and My Guitar. Nou, hy is terug van vakantie af uitgerus, uitgespaar, Jan Willem,

It's Miles Smith with Heaven. What a banger. It's 15 minutes to 6. And if you have just tuned in, it's not too late to send that final challenge my way on 021-100-6936. Ek het inderdaad die enige geken wat hier gekom het vanaf Rikus wat sê aan Willem, jy ken nie Flames of Love van Fancy en ek het hom toe nou vragties geken. Kom ons kyk of haar dalk ons laaste uitdaging is voordat ek moet Kuba sê. Maar voordan hier is ons Demery met Like Your Nicks.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.